water in de douche glijdt langs mijn lichaam door. Het lijkt me te beklemmen als een net om me heen. De liefde stelt geen vragen, ze zal er altijd zijn. Maar dat onbestemd verlangen

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Bij een ongeval op de snelweg E313 is aan Gele Oost een vrachtwagenchauffeur overleden. Hij was uitgestapt om een andere trucker met pech te helpen. En daarop reed nog een andere vrachtwagen hem aan. De snelweg was een tijd lang helemaal dicht. De co-piloot die vorige week de piloten aanviel en de vlucht wilde overnemen, wilde het vliegtuig laten neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv in Israël. Dat zeggen Amerikaanse media. Hij zou alleen gehandeld hebben. Eerder bleek al dat hij bekend stond om zijn extremistisch gedachtegoed en dat hij daarvoor elders al geschorst was. Een Nigeriaans militair vliegtuig is neergestort op weg van Benin City naar Lagos. De 25 passagiers en 7 bemanningsleden hebben dat niet overleefd. Het vliegtuig verloor tijdens een routinevlucht alle contact met de luchtverkeersleiding. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria in jaren. In de VS kunnen Amerikanen tijdelijk belastingvrije rode diesel kopen. Die is normaal bedoeld voor landbouwvoertuigen en machines die niet op de weg komen. Maar met die maatregel wil president Trump de stijgende brandstofprijzen temperen. De timing is ook niet toevallig. Een paar weken voor de tussentijdse verkiezing staat Trump er slecht voor in de peilingen. De Rode Duivels zakken naar de 3e plaats in een groep in de Nations League. België ging gisteravond onderuit tegen Frankrijk met 4-1. De Duivels stonden nogthans een tijd lang 0-1 voor. Maar in het slotkwartier drukte Frankrijk met een reeks ingevallen sterspelers door. In de andere poelenwedstrijd versloeg Italië Turkije met 3-1. Italië springt zo over België naar de 2e plaats. Als de mist is weggetrokken, krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 23 graden. Morgen is dan een overgangsdag naar herfstig weer vanaf donderdag.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Is het jouw hand in die van mij? Met nog samen een drankje.

Showcase vrijdag 20 november. In de Zwarte Zaal Muze. Heus de Zolder. Dit is Sio. In the Shadow Life. Mis dit niet.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Bij een ongeval op de snelweg E313 is aan Geel-Oost een vrachtwagenchauffeur overleden. Hij was uitgestapt om een andere trucker met pech te helpen. En daarop reed nog een andere vrachtwagen hem aan. De snelweg was een tijd lang helemaal dicht. De co-piloot die vorige week de piloten aanviel en de vlucht wilde overnemen, wilde het vliegtuig laten neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv in Israël. Dat zeggen Amerikaanse media. Hij zou alleen gehandeld hebben. Eerder bleek al dat hij bekend stond om zijn extremistisch gedachtegoed en dat hij daarvoor elders al geschorst was. Een Nigeriaans militair vliegtuig is neergestort op weg van Benin City naar Lagos. De 25 passagiers en 7 bemanningsleden hebben dat niet overleefd. Het vliegtuig verloor tijdens een routinevlucht alle contact met de luchtverkeersleiding. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria in jaren. In de VS kunnen Amerikanen tijdelijk belastingvrije rode diesel kopen. Die is normaal bedoeld voor landbouwvoertuigen en machines die niet op de weg komen. Maar met die maatregel wil president Trump de stijgende brandstofprijzen temperen. De timing is ook niet toevallig. Een paar weken voor de tussentijdse verkiezing staat Trump er slecht voor in de peilingen. De Rode Duivels zakken naar de 3e plaats in een groep in de Nations League. België ging gisteravond onderuit tegen Frankrijk met 4-1. De Duivels stonden nogthans een tijd lang 0-1 voor. Maar in het slotkwartier drukte Frankrijk met een reeks ingevallen sterspelers door. In de andere poelenwedstrijd versloeg Italië Turkije met 3-1. Italië springt zo over België naar de 2e plaats. Als de mist is weggetrokken, krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 23 graden. Morgen is dan een overgangsdag naar herfstig weer vanaf donderdag.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: vervelend, een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart. En wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás.

0: BNL Nieuws.
1: Er vapen steeds meer jongeren. Uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikt in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog maar 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode vervijfvoudigd. Dat meer jongeren vapen heeft volgens het expertisecentrum te maken met factoren als nieuwsgierigheid, vrienden en smaakjes. In de staat New York in de VS is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn bijna 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in heel het land daalt. Mazelen kunnen in het ergste geval longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Rusland heeft in Oekraïne opnieuw een brug over de rivier de Dnipro aangevallen. Dat gebeurde in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Het verkeer over de brug is onderbroken en 5 mensen raakten gewond. Rusland valt al meerdere dagen op rij bruggen aan om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen en de bevoorrading van het leger te boycotten. Oekraïne van zijn kant heeft afgelopen nacht 650 drones gestuurd naar de Russische hoofdstad Moskou. Daar vielen 1 dode en 6 gewonden. Rusland zegt dat het de meeste drones uit de lucht kon halen. Alweer is er een kunstroof gebeurd in Frankrijk. Uit een privékunstcentrum in Issoire, ten westen van Lyon, is het boek L'Apocalypse gestolen. Dat kunstboek heeft een bronzen kaft die door Salvador Dalí is ontworpen. Het parket van Clermont-Ferrand spreekt van een uitzonderlijk en uniek kunstwerk. In september werden elders in Frankrijk 4 werken van Renoir gestolen. 2 zijn er teruggevonden. En bij de roof in het Louvre, bijna een jaar geleden, werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. We krijgen zon vandaag met in het westen ook wat wolken daarbij. Temperaturen tot 21 graden. Morgen na de middag kans op buien. Het is dan nog wel zacht tot 22 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL.

Showcase vrijdag 20 november. In de Zwarte Zaal Muze. Heus de Zolder. Dit is Sio. In the Shadow Life. Mis dit niet.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Er vapen steeds meer jongeren. Uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikt in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog maar 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode vervijfvoudigd. Dat meer jongeren vapen heeft volgens het expertisecentrum te maken met factoren als nieuwsgierigheid, vrienden en smaakjes. In de staat New York in de VS is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn bijna 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in heel het land daalt. Mazelen kunnen in het ergste geval longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Rusland heeft in Oekraïne opnieuw een brug over de rivier de Dnipro aangevallen. Dat gebeurde in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Het verkeer over de brug is onderbroken en 5 mensen raakten gewond. Rusland valt al meerdere dagen op rij bruggen aan om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen en de bevoorrading van het leger te boycotten. Oekraïne van zijn kant heeft afgelopen nacht 650 drones gestuurd naar de Russische hoofdstad Moskou. Daar vielen 1 dode en 6 gewonden. Rusland zegt dat het de meeste drones uit de lucht kon halen. Alweer is er een kunstroof gebeurd in Frankrijk. Uit een privékunstcentrum in Issoire, ten westen van Lyon, is het boek L'Apocalypse gestolen. Dat kunstboek heeft een bronzen kaft die door Salvatore Dalí is ontworpen. Het parket van Clermont-Ferrand spreekt van een uitzonderlijk en uniek kunstwerk. In september werden elders in Frankrijk 4 werken van Renoir gestolen. 2 zijn er teruggevonden. En bij de roof in het Louvre, bijna een jaar geleden, werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. We krijgen zon vandaag, met in het westen ook wat wolken daarbij. Temperaturen tot 21 graden. Morgen na de middag kans op buien. Het is dan nog wel zacht tot 22 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL, for those who truly listen.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: BNL Nieuws.
1: Er komt een nultolerantie voor beginnende bestuurders. De federale regering verlaagt volgend jaar de alcohollimiet naar 0,2 promille voor wie zijn rijbewijs nog geen 3 jaar heeft. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk noemt alcohol nefast voor elke bestuurder, maar zeker voor wie nog te weinig rijervaring heeft. Spoornetbeheerder Infrabel ondervindt ook vandaag IT-problemen. Daardoor geeft de routeplanner soms een foute dienstregeling aan. De stiptijd van de treinen en de veiligheid zijn daar wel niet door gehinderd. Gisteren waren er ook al problemen, maar het gaat niet om hacking, zegt Infrabel. Voor het eerst in 65 jaar zullen ze in de VS een Amerikaanse militair executeren met een vuurpeloton. President Trump geeft daarvoor groen licht. De man van Palestijnse afkomst is 13 jaar geleden veroordeeld voor de moord op 13 militairen die naar Afghanistan zouden vertrekken. De man zegt dat hij hen doodschoot om moslims en Taliban-leiders te beschermen tegen de Amerikanen. De Britse auteur en politicus Jeffrey Archer is overleden. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller was Cain and Abel. Wereldwijd verkocht hij zo'n 300 miljoen boeken. Archer was ook parlementslid en vicevoorzitter van de Britse Conservatieve Partij. Hij was 86. En het is einde seizoen voor tennisser Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld staat aan de kant met een knieblessure en dokters raden hem af om te snel weer in actie te komen. Sinner wil zijn carrière op langere termijn niet in gevaar brengen en houdt nu rust.
2: At the moment I also need to think about my long-term career. So I will do everything possible to get back 100%.
1: Normaal had Sinner zijn titel op het ATP-toernooi van Turijn willen verlengen, maar dat gaat dus niet door. De zon komt er vanmiddag overal door en dan is het 23 graden warm. Morgen begint nog mooi, maar later op de dag komen er stevige buien aan. Het blijft voorlopig wel zacht najaarsweer.
0: Dit was het BNL Nieuws.
3: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: BNL Nieuws.
1: Er komt een nultolerantie voor beginnende bestuurders. De federale regering verlaagt volgend jaar de alcohollimiet naar 0,2 promille voor wie zijn rijbewijs nog geen 3 jaar heeft. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk noemt alcohol nefast voor elke bestuurder, maar zeker voor wie nog te weinig rijervaring heeft. Spoornetbeheerder Infrabel ondervindt ook vandaag IT-problemen. Daardoor geeft de routeplanner soms een foute dienstregeling aan. De stiptijd van de treinen en de veiligheid zijn daar wel niet door gehinderd. Gisteren waren er ook al problemen, maar het gaat niet om hacking, zegt Infrabel. Voor het eerst in 65 jaar zullen ze in de VS een Amerikaanse militair executeren met een vuurpeloton. President Trump geeft daarvoor groen licht. De man van Palestijnse afkomst is 13 jaar geleden veroordeeld voor de moord op 13 militairen die naar Afghanistan zouden vertrekken. De man zegt dat hij hen doodschoot om moslims en Taliban-leiders te beschermen tegen de Amerikanen. De Britse auteur en politicus Jeffrey Archer is overleden. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller was Cain and Abel. Wereldwijd verkocht hij zo'n 300 miljoen boeken. Archer was ook parlementslid en vicevoorzitter van de Britse Conservatieve Partij. Hij was 86. En het is einde seizoen voor tennisser Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld staat aan de kant met een knieblessure en dokters raden hem af om te snel weer in actie te komen. Sinner wil zijn carrière op langere termijn niet in gevaar brengen en houdt nu rust.
2: At the moment I also need to think about my long-term career. So I will do everything possible to get back 100%.
1: Normaal had Sinner zijn titel op het ATP-toernooi van Turijn willen verlengen, maar dat gaat dus niet door. De zon komt er vanmiddag overal door en dan is het 23 graden warm. Morgen begint nog mooi, maar later op de dag komen er stevige buien aan. Het blijft voorlopig wel zacht najaarsweer.
0: Dit was het BNL Nieuws.
3: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Goedemiddag.
1: BNL.
2: Bewust niche luisteren. Doe.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden-Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL, curated sound real connection.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van

0: dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur en zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Bewust niet geluisterd.

0: BNL Nieuws.
1: België heeft opnieuw een Nobelprijswinnaar. Vlaams-Brabander Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar de zogeheten spookdeeltjes in het heelal. Die neutrino's zijn elementaire deeltjes met veel energie, maar amper massa, die overal doorheen vliegen en haast niet te onderzoeken zijn. Halsen ontdekte een methode om die deeltjes toch op te sporen door ze te laten botsen met ijs op de Zuidpool. Francis Halsen is 82. Hij is nog maar de tweede landgenoot die in deze categorie de prijs wint. De eerste was François Englert, 13 jaar geleden. De bekende kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar is opgepakt en aangehouden in een zaak rond voyeurisme. Van Berlaar zou verborgen camera's hebben geplaatst in de slaapkamer van een ex-vriendin. De man is nationaal bekend als expert in rampengeneeskunde en als de vertrouweling van VUB-professor Jalali, die in de cel zit in Iran. Van Berlaar is 58. Hij is ook al 20 jaar het gezicht van de partij Vooruit in zijn thuisgemeente Grimbergen. Het parket van Brussel wil voorlopig niets kwijt over het onderzoek. De Catalaanse leider Carles Puigdemont kan binnenkort terugkeren naar Spanje. Het Hoge Rechtshof heeft beslist dat de amnestiewet ook kan gelden voor Catalaanse separatisten. Puigdemont riep na een referendum in 2017 de onafhankelijkheid uit van Catalonië, maar moest vluchten toen de nationale regering hem afzette en gevangen wilde nemen. Sedertdien leeft hij in ballingschap en verbleef ook geruime tijd in ons land. Puigdemont blijft nog altijd ijveren voor zelfbeschikking voor de Catalanen. En tennisser Carlos Alcaraz heeft nog eens een toernooi gewonnen. In de finale van het ATP-toernooi in Tokio klopte hij de Tsjech Lehecha in 2 sets. Alcaraz maakte nog maar pas een rentree na een maandenlange polsblessure. De laatste zege van de Spanjaard dateerde al van februari. Alcaraz is momenteel nummer 3 op de wereldranking. Er is genieten van een droge en zachte namiddag met zowat overal een aangenaam zonnetje. Maxima lopen op tot 23 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Is het jouw hand in die van mij? Met nog samen een drankje. Wanneer ik ooit eens oud mag zijn.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL.
2: Eigenzinnig, eigentijds.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: Er zijn opnieuw rellen geweest door scholierenprotest in Luik. Groepen betogers, vermoedelijk aangevuld met oproerkraaiers van extreem-linkse bewegingen, sloegen ruiten in, onder andere van een fastfoodrestaurant, staken vuilnisbakken in brand en begonnen opnieuw een kat-en-muisspel met de politie. Die zette weer het waterkanon in. Verschillende winkels langs het parcours sloten uit voorzorg de deuren. Over gewonden of arrestaties is nog niets meegedeeld. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk. Ook daar waren vandaag weer zware onrusten, onder meer in de hoofdstad en in Montpellier. Daar is sprake van meer dan 400.000 betogers. Zowel in Wallonië als Frankrijk richt het verzet zich tegen lerarentekorten en besparingen in het onderwijs. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 223 verkeersdoden gevallen op onze wegen. Dat zijn er opnieuw 13 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat toont de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van verkeersinstituut FIAS. 44 van die slachtoffers stierven op de fiets. Vooral in die categorie weggebruikers is de stijging pijnlijk merkbaar. FIAS herhaalt dat de doelstelling van maximaal 320 verkeersdoden op jaarbasis tegen 2030... niet haalbaar is zonder bijkomende maatregelen. In Gent is de prezes van een studentenvereniging voorlopig op non-actief gezet na een beschuldiging van homofoob geweld. In een filmpje op sociale media zegt een jonge man dat hij door de prezes is geslagen en gewurgd. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar de politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en er procesverbaal is opgesteld. De studentenvereniging zegt eerst de zaken te willen uitklaren. En in de start van het wielerseizoen is vanmiddag met Binche-Chimay-Binche nog een van de belangrijkste Waalse klassiekers afgewerkt. Aan de streep in Henegouwen was de Fransman Paul Magnier de snelste voor 3 Belgen, Jenno Bergmoes, Lionel Tamignon en Jordi Meus. Bij de vrouwen won de Duitse Linda Rietman. Zij versloeg de Nederlandse topfavoriete Charlotte Kohl in de sprint van een klein groepje. Stilaan ietsje meer wolken, maar overal droog. Vannacht dan koele minima van 7 tot 12 graden. Ook morgen begint fris, maar daarna opnieuw zacht en tot 21 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Muzikaal eigenzinnig. BNL.

0: zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL.
3: Bewust niet geluisterd.

Hij zou vandaag 71 geworden zijn, moest hij nog leven. Maar spijtig genoeg, 6 jaar geleden ging hij op 65-jarige leeftijd naar de hemel. Want daar zal hij zeker bij al die gitaristen zitten. Eddie Van Halen, je hoorde Van Halen met Panama. Het is Durango Sessions, want het is dinsdag. En de eerste band, Bit by Barracuda, ze staan klaar en ze mogen eraan beginnen.

0: No sex, no rock and roll.
1: Don't judge.
0: No sex, no rock and roll.
1: Don't judge.
0: No sex, no rock and roll.
1: Don't judge.
2: Dank u wel. Volgende nummer gaat over een papa die zijn kinderen zo geren zie, daar alles voor zou doen, niet voldoende centen nee. Hij besluit om een bank te overvallen, maar dat gaat helaas pijnlijk mis. Only daddy went away.

Dank u wel. En voor onze lessen verandert de pianist van instrument en gaat op de gitaar. Belly over de streep van de...

0: Dank u wel en veel plezier.
1: Dikke merci.
2: Yeah, we can.

0: Ja, die Van Halen nog eens met Spanish Fly. Fantastische solo toch wel op een akoestische gitaar. Ja, die kon gewoon alles. Kurt Stevens, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Kurt, hoe gaat het met jou?
1: Goed.
0: Ben je al een beetje bekeerd nadat je met Don Gregorio in de studio gezeten hebt bij ons? Nee, bij de 24 uur aflevering.
1: Daar is zelfs meer voor nodig, denk ik.
0: Dus het is niet dat je naar de kerk geweest bent?
1: Nee, nee. Zeker niet.
0: Oké, Kurt, we gaan het hebben over jouw winkel. Hè?
1: Ja.
0: Want ja, jij doet daar regelmatig evenementen. En volgende week krijg jij Ludo Halsbergen over de vloer. Nu, mensen zullen zeggen, ja, wie is die Ludo Halsbergen? Ja, dat is iemand die heel mooi boeken schrijft. Maar vooral over punk natuurlijk. De eerste punk heeft hij nu van Kortrijk. Suicide X.
1: Ja.
0: Wat weet je daarvan?
1: Van Suicide X, ja, ik ken de band Pix.
0: Ja.
1: Punk is grote zever.
0: Ja, klopt. Ja.
1: geweldige naam. Ik ken de muziek en verder ken ik van die man weinig persoonlijk. Dus het boek is mooi goed voor mij dat het uitkomt, dat je eens over kan lezen.
0: Ja, nu, ik ben een boek al aan het lezen. En ja, eigenlijk is het wel een... waar het eigenlijk over gaat, ja, was wel een heel speciaal man. Zijn vader werkte voor Bekaert. U kent de grote firma natuurlijk. Man was ook al heel snel naar Amerika geweest met zijn vader en moeder. Want zijn vader werkte daar. En ze zijn dan teruggekomen. En hij was ook een beetje, hij zag er ook een beetje uit in 1970 als Paul Severs. Want ja, dat is ook al zo veel. En dan is hij zeer snel... heeft hij heel snel de punk ontdekt. En ze hebben zelfs ooit... Zij waren de eerste die een punk contest... er was een Hummels Rock Rally. Maar ja, daar konden veel groepen niet meer meedoen. En dan hebben ze een punk contest gewonnen in Ukkel. Waar zelfs bandleden van Allee Allee, het latere Allee Allee, meededen. En dat hebben ze dan ook direct gewonnen.
1: Fantastisch.
0: En die man, Ludo Halsbergen, die komt volgende week zijn boek bij jou voorstellen.
1: Ja, die komt inderdaad het boek bij me voorstellen. Dat is mede door de uitgeverij Gunter, ken ik al langer. Die heeft ook het boek de Punk Explosie in België uitgebracht. En ik zag dat er in Kortrijk al een voorstelling geweest was. Ik had Gunter gecontacteerd. Ik zeg, ja, dat lijkt me ook wel iets voor de winkel. Als het om goede muziek gaat, punk, zeker Belgische punk, welkom hoor.
0: Ja, want verkoop je eigenlijk veel muziekboeken?
1: Relatief, ik bied het graag aan. Zeker als iets dat nieuw uitkomt, dan pikt die verkoop wel even. Zeker naar het einde jaar toe. Dat zijn altijd schoon dingen om cadeau te geven.
0: Ja. Volgende week komt hij eerst hier bij Culturecode op bezoek. En dan gaan wij mee naar Hasselt. Daar gaan we dan iets moois van maken, denk ik. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Dan gaan we hem ook nog eens een interview doen. En ook dan signeren. Je gaat dan ook nog een sessie met Frank Jamaar, denk ik.
1: Frank Jamaar gaat zijn oude punk singeltjes nog eens komen bovenhalen. Dus al punk wat de klok luidt die dag. En voor de rest een Geneverfeest in een Hasselt.
0: Fantastisch. Een week later komt er iemand anders over Robert Johnson praten. Hè? Remco van Damme. Die Robert Johnson, die ken jij wel beter. Hè?
1: Ja, Robert Johnson ken ik. Ja, kennen. Ik heb hem natuurlijk nooit gekend. Maar de geschiedenis, ik bedoel dat meer mensen de geschiedenis van Robert Johnson wel kennen. Ik bedoel, er staan docu's van hem over op Netflix. Devil at the Crossroads.
0: Maar ben jij een bluesman?
1: Ik ben een muziekman over het algemeen. In elk genre heb je goed en slecht, zeg ik. Maar Robert Johnson, daar heb ik dan wel over gelezen al. Is een grondlegger, een Clapton. Wie heeft hij allemaal niet geïnspireerd? De eerste bottleneck, dat was Robert Johnson, denk ik. Wat hij deed met een mes op zijn gitaar. Dus ja.
0: Ja. Hij had ook een verband met de duivel natuurlijk. Hè.
1: Ja, klopt.
0: Daarvoor is hij natuurlijk ook wel heel bekend. Dus als je dan die boekvoorstellingen doet, die mensen komen dan ook een set spelen, als ze muziek spelen? Want normaal gezien, Remco van Damme komt ook bij jou akoestisch spelen, dacht ik, hè?
1: Is mij vandaag verteld geweest, dus ja, dat gaat allemaal plaatsvinden die dag. Hoe meer ik kan combineren, ja, zoals ik zeg, een winkel alleen op zich is volgens mij niet wat heel veel aantrek heeft de dag van vandaag. Het is het en-en verhaal, de beleving. Dus als mensen kunnen komen kijken naar de voorstelling van een boek, dan nog eens een concertje mee pakken, dan nog eens tussen de platen kunnen gaan bladeren, iets drinken. Ja, dat is een heel, heel andere beleving dan enkel in een platenwinkel.
0: Ja, donderdag heb je ook nog iets op stand, heb je mij juist gezegd?
1: Ik heb heel veel op stand de komende tijd. Donderdag doen we mee bij de Global Listening Party van het nieuwe album Dopamine Fontaines D.C.
0: Oké.
1: Die plaat komt eigenlijk pas een week later uit. Mm. De band zelf heeft beslist om in fysieke platenwinkels een week voordien de plaat integraal te laten luisteren. En we mogen heel mooie goodiebags en dergelijke uitdelen. Ja. Dus ja, ik ben blij dat we mogen meedoen.
0: Is Bart Quintus daar niet de Belgische manager van of zo? Tourmanager? Nee.
1: Daar heb ik geen idee van wie het management is, nee.
0: Oké. Wat heb je nog zo aan te bieden beneden de...
1: Nu zaterdag hebben we ook een listening party van fans. De Hasselse band, fans.
0: Oh, ja, dat kennen we nog, ja.
1: Ja, voilà. Dus die doen hun album release show in de Bootstraat de week erna. Doen bij mij ook een pre-listening party. Dus de plaat wordt integraal geluisterd samen met de band. De platen kunnen gesigneerd worden. En de pers is er ook bij betrokken, dus komen meerdere mensen van de pers langs om eens te kijken wat de nieuwe plaat nu inhoudt.
0: Ja, want jij had ook nog Triggerfinger gehad.
1: Triggerfinger is komen signeren, ja.
0: Is het dan... Dat is dan toch een ongelooflijk succes. Ik bedoel, ja. Die winkel zit dan toch vol?
1: Die zit de winkel vol, ja. Ja, dat is bij meerdere geweest. Bij Gieswinnen was het ook. Toen ze Royalty en Excel opnieuw uitbrachten, is Gie even komen akoestisch setje spelen met een signeersessie. Ja, dat is aanschuiven, hè.
0: Ja, Zio heeft binnenkort ook een LP uit. Ja. Wanneer gaan die komen, weet je dat al?
1: Daar is nog niks op bevestigd, dat moeten we nog bekijken. Lo van der Meulen, ik weet niet of je die kent nog.
0: Nee.
1: Bassist van Aroma di Amore.
0: Oh, ja, ik heb hem hier klaarstaan.
1: Kijk, die komt binnenkort op 13 november ook langs. Die gaat een nieuw plaatje uitbrengen. Three is for Eternity. En die komt dan een mini-instartje doen met visuals op 13 november.
0: 13 november is dat, ook op zaterdag.
1: Dat is een vrijdag.
0: En dat is een vrijdag. Vrijdagavond de 13e.
1: Vrijdag de 13e, dat kan niet beter.
0: Fantastisch. We gaan sowieso contact houden aan Kurt.
1: Ja, sowieso.
0: Mag ik jou bedanken dat je hier vanavond even kwam praten over jouw winkel, maar ook over jouw voorstellingen die je nog gaat doen. Is het goed als we Voor de Dood spelen?
1: Perfect.
0: Ken je dat nummer nog?
1: Ja, dat kennen
0: Want
1: we nog.
0: Ik heb zaterdag iemand te gast hier die komt praten over Braindonk. En misschien past dit nummer er eigenlijk ook wel bij. Het gaat wel over Auschwitz. Maar het is toch wel misschien toepasselijk voor zaterdag. Dankjewel en ik zou zeggen tot volgende week.
1: Dankjewel, graag gedaan.

0: Voor de dood, Aroma di Amore. En op 13 november dus bij Kurt Stevens in Hassel in de platenzaak komt die man signeren, een van de leden. Goed, Bit by Barracuda. Misschien de eerste vraag. Wie heeft die naam, wie heeft die naam gevonden? Jij? Leg me uit waarom.
1: Ik vond origineel Barracuda beter, maar ze waren er al verschillende groepen. En toen zat ik in een auto, ik weet nog, 's morgens vroeg. En ik heb toen met Niels gebeld. Ik zeg, wat denk je van Bit by Barracuda? We vonden dat wel cool. Dat is taalkundig verkeerd, maar daar niet naar gekeken. En we vonden het ook wel tof dat de BBB erin zat van de Purple Post en zo.
0: Oké, leuk. Ja. Jij bent gitarist, hè?
1: Ja.
0: Ik zag ook dat jij een speciale gitaar had. Ik dacht zeker dat hier, dat gaat hier gewoon vlammen. Maar het viel nog mee, hè?
1: Het viel nog mee. Ik vind niet dat elke gitaar voor een bepaald genre van muziek hoeft te staan. Nee. Ik vind dat gewoon, ja. Ik vind niet dat je op een flying V, want het is een flying V.
0: Ja, klopt.
1: Dat je daar per se harder op moet spelen.
0: Leg uit.
1: Ik vind dat niet nodig.
0: Nee?
1: Nee, het is de klank die eigenlijk de gitaar bepaalt, niet de vorm. Hè.
0: Ja, en hoeveel gitaren heb je zo?
1: Toch een aantal.
0: Ja.
1: Een aantal.
0: Dat is altijd een vraag die ik stel aan gitaristen, omdat je krijgt altijd zo een antwoord. Soms krijg je er 30, 35.
1: Nee.
0: Zoveel nog niet.
1: Toch wel een paar.
0: Want dit is de Flying V. Welk model is dit juist?
1: Een Gibson Flying V.
0: Een Gibson?
1: Ja.
0: Oké, mooi. Vandaag is Eddy van Heelen 6 jaar dood. Was jij een beetje fan van Eddy van Heelen?
1: Van Heelen in het algemeen.
0: Ja, maar niet van Eddy.
1: Jawel, maar in het algemeen vonden ze allemaal goed. Het is niet specifiek van hem.
0: Maar je hebt geen Eddy van Heelen Stratocaster? Of een Frankenstein of zo? Nee.
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee, oké. Goed. Hoe gaat het met jou?
2: Ook goed.
0: Ben je tevreden over het optreden hier?
2: Ja, het was fijn hier. Ja, een goede ontvangst. Goed geluid eigenlijk, goede sound.
0: Ja.
2: En, denk ik een fantastische prestatie neergezet, denk ik. Gewoon zo. Ik ben wel blij.
0: Hoe lang bestaan jullie al?
2: Goh, ik denk dat ik met Bart, ja, de meer dat hem ook met mij wees, in verband met de naam. Ik denk dat wij volgend jaar ons 20-jarig samen...
0: 20 jaar?
2: Ja. Maar dat wil niet zeggen dat we 20 jaar allee, in dezelfde...
0: Nee. Maar
2: wij met twee wel...
1: We zijn met twee begonnen eigenlijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja. En hoeveel muzikanten hebben jullie al versleten dan?
3: Dat valt toch wel mee?
2: Ja, dat valt mee. Want twee bassisten en...
1: En nog een niet versleten.
2: Nee, eigenlijk niet versleten. Want,
0: nee.
1: Allemaal in grote liefde.
2: Ja,
0: het is dus niet dat jullie met klinkende ruzies of zo.
1: Nee.
0: Nu, je hebt wel iemand, een vreemde eend in de bed. Bij jullie is natuurlijk een Hasselaar. Natuurlijk, hij heeft een Kempische vriendin.
2: Ja, maar hij spreekt al aardig een stukje dialect op.
0: Dus ja?
2: Hij verstaat de tong al wel.
0: Oké. Ja. Hoeveel optredens heb je ondertussen meegedaan? Ja, je maakt de micro even.
4: Geen idee eigenlijk. 18?
1: Ja, dat is een stuk of 10, denk ik. Ja.
4: Ja. Ik ben nog maar een jaar in de band.
0: Je bent nog maar een jaar in de band.
4: Ja.
0: Ja, en hoe ben je bij hen dan terechtgekomen? Via jouw vriendin dan? Of?
4: Via mijn buurman eigenlijk, die is de bassist hier.
3: We stonden op straat te praten over muziek. En toen ontdekte ik ten eerste dat Bo een buurman was van mijn straat. En ook dat hij ook nog eens muzikaal talent en ook nog eens interesse had. En wij waren op zoek naar een nieuwe toetsenist. En die is een zondag mee komen repeteren. En eigenlijk is die ook niet meer vertrokken. Die is niet meer gestopt sindsdien. Nee,
4: als jonge vader heb ik veel hobby's moeten laten vallen. En dan
0: voetbal bijvoorbeeld?
4: Geen voetbal.
0: Oké.
4: Nu moet ik nog wel komen met mijn hobby's. Wacht. Dat ik tijd over had plots om toch iets te doen met muziek. En dan ben ik blij dat ik Jens ben tegengekomen.
0: Ja? Wat is er zo leuk om met de band op te treden?
4: Dat ik eigenlijk eindelijk eens ook zelf een beetje kan tonen wat dat ik kan. En het is leuk om in een groep op te treden. Dat is echt... Dat geeft ergens wel een goed gevoel altijd.
0: Ja. Als je nu morgen mag kiezen, welke cover wil je dan echt spelen?
4: Qua cover? Ja, technisch gezien ben ik niet echt een fan van covers. Maar ik ben wel een grote fan van bijvoorbeeld de Dire Straits. Dus misschien dat er een daarvan al zou...
0: Ja, en de welke zou dat dan zijn?
4: Dan ga ik voor, denk ik... of wacht, mag ik nog switchen naar misschien The Who?
0: The Who mag ook natuurlijk, ja.
4: Dan ga
5: dat past beter bij...
4: Ja, dan ga ik voor... Allee, hoe noemt
1: ik weet niet, Bolo.
4: Het is de naam van een meisje.
0: Anja Zeven Rozen of zo.
5: Ja, die bekende nummer van The Who. Baby, yes, absoluut. Baba O'Reilly.
4: Baba O'Reilly.
5: Oh, yes. Baba O'Reilly, ja. Ja, we spelen in principe geen enkele cover. Ook als we de volledige set spelen, spelen we nul covers. We hebben af en toe wel eens geprobeerd in het repetitielokaal, maar dat is iets... Ja, eigenlijk, ik vind het mooi om dan Bolle erin bij te treden, om bij de band te spelen, is Bert, onze zanger, gitarist, schrijft de nummers, maakt de nummers, komt met een concept naar een repetitie, maar ik vind dat we binnen de band, en misschien is het net zo leuk om samen te spelen, als eigen muzikant genoeg ruimte krijgen om eerst met ons eigen instrument te gaan experimenteren op waar Bert mee naar de repetitie komt. En dat hem ons ook de vrijheid gunt om dingen te doen. Als het niet binnen zijn visie voor een nummer past, horen we dat wel. Dat is geen probleem. Maar ik vind wel dat we enorm veel vrijheid krijgen om er echt iets mee te doen met een nummer. Ook iets waar we zelf ons als instrumentalisten dan in kunnen vinden. Dat vind ik wel het mooie aan een band. Dat iedereen zijn eigen interesses en muzikale achtergronden en liefde voor bepaalde muzikale genres, die soms heel verschillend zijn tussen ons met vier, wel kunnen en mogen meebrengen en kunnen proberen in te passen in wat een nummer dan zal worden.
0: Oké. Okay. Jij mag blijven, denk ik. Nee, ja, Bart, ben jij de leider?
2: Dat is Bart.
0: Ja, Bart, ben jij de leider?
1: Ik, misschien wel, ja.
0: Ja.
1: Misschien wel. Ja, ik kom met de nummers, maar ik
0: jij schrijft de nummers ook.
1: Ja, ik geef, als het, gelijk als jij zegt, ik vind het belangrijk dat ze zich daar goed in voelen, hun eigen inbreng, want ja, ik bespeel zelf de instrumenten dan ook niet. Maar als het iets is waar ik van zeg van, nee, dit vind ik hier niet, dat is niet hetgeen wat in mijn hoofd zit, dan kan ik dat ook zeggen. En daarom vind ik dat ook zo plezant om met die mensen mee te spelen. Om samen te spelen, omdat, ja, je kunt zeggen, maar man, deze vind ik dan niet zo, dit vind ik te luid, te druk, te weet ik veel. Ja, vind ik plezant.
0: Ja, als jij nu een cover zou mogen kiezen, wat ga je dan doen? Ja,
1: ik speel niet graag covers.
0: Nee?
1: Nee, echt waar niet. Dus ik wil er ook geen nee, ja. Als ik nu misschien op deze moment een nummer van William the Conqueror vind ik wel heel sterk. En daar zou ik misschien wel eens graag een nummer van coveren, maar dan ook binnen de repetitie, want ik vind, ja, dat is een stuk van Beat by Barracuda, die mensen die maken eigen nummers.
0: Dat geloof ik, ja.
1: En de energie die wij allemaal steken in het naspelen van een nummer van iemand anders, steek ik liever in iets nieuws. Ik vind ook dat de mensen het oorspronkelijk beter doen. En daarmee wil ik ook geen cover, ik wil die nummers ook geen oneer aandoen.
0: Hoeveel nummers?
1: Het is ook nog een geweldig nummer om te coveren. Ik heb dat als een paar keer, Love Me Three Times of
5: Two Times. Love Me Two Times.
1: Vind ik ook, dat zoek ik ook wel eens heel graag.
0: Ja.
1: Om, vind ik, maar ook in de repetitie.
0: Hoeveel nummers heb jij nog klaar liggen?
1: Dat weet ik nu.
0: Over wat schrijf jij het liefst eigenlijk? Is dat over het dagelijkse nieuws?
1: Nee. Nee, dat is lang geleden. Dat ik het politiek engagement is er stilletjes. Alleen daar schrijf ik meer over.
0: Nee, maar over wat schrijf je dan wel?
1: Dat gaat vooral over vrouwen, denk ik.
0: Ja?
1: Ja. Maar niet over de ellende, hè, over de liefde voor. Ja, dat wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, okay, mooi. Heb je ook wel over goede liedjes geschreven? Dat kan ook.
1: Nee, ik heb eigenlijk nog maar één keer een nummer over een specifieke vrouw gemaakt. En dat was Jessica, die meespeelde in True Blood. In die reeks van die vampieren.
0: Ja.
1: Daar hebben wij een nummer voor Jessica. Omdat ik vond, die maakte wel een zware indruk op mij toen. Maar ondertussen, True Blood is van de jaren begin 2000, denk ik. En dus dat is al even geleden.
0: Ja. Als jullie optreden, is dat dan over heel Vlaanderen?
1: Ja.
0: Of gaan jullie ook Nederlandse grens? Want ja, jullie zijn echt niet zo...
2: Zo veel zouden we
0: nog. Want jij doet ook het management? Of...
1: Nee.
0: Want hoe komen jullie hier? Wie regelt dat hier voor jullie?
2: Dat was via...
5: de andere band die vandaag speelt, The Deadly Deeds, dat is ook dan een buurman van Bodo en mezelf. En die stelden het voor om... samen hier de avond in de studio's te komen doorbrengen.
0: En jullie treden altijd samen op dan?
5: Nee, dat is de eerste keer.
0: Aan de allereerste keer.
1: Ik heb zelfs nog nooit niet. Ze hebben ons al wel eens gehoord, maar ik heb je nog nooit gehoord.
0: Nee. Oké, okay. Leuk. Als mensen jullie willen boeken, hoe moet dat gebeuren? Is dat via iedereen van jullie band? Of is dat alleen via jou?
1: Jens,
0: vertel.
5: Ja, er is natuurlijk, zoals dat denk de meeste bands, een Instagram-pagina, Bit by Barracuda. Er is een Facebook-pagina. Als je rechtstreeks wilt mailen, kan dat ook. Mm-hmm. Er is ook een mail, dat is bitbybarracuda.band@gmail.com. En dan is eigenlijk alles te bespreken wat optreden betreft. Ik denk dat wij echt openstaan voor mooie optredens. We spelen ook heel graag live. Ik vind dat het absolute toppunt. We gaan deze week naar de studio in, maar het summum blijft toch, vind ik, het live spelen.
2: Het doel is om op te treden.
0: Oké, okay, mooi. Hebben jullie iets met de duivel? Nee, oké. Okay. Met Robert Johnson ook niet dan?
2: Nee.
0: Ken je Robert Johnson?
1: Ik ken de muzikant natuurlijk wel. Maar...
0: Ja, maar ze lang dood.
5: Man at the Crossroads.
0: Me and the Devil Blues. Alright?
2: Ja.
0: Dankjewel, mannen.
2: Ja, dankjewel.
0: Tot later.
1: Jullie ook.
0: Tot in de camper.
1: Het was heel
2: fijn. Tot in de camper.
1: Kom eraf. Welkom.

can get a free on bus and ride.

De Brassers, ze zongen het al in 81 gecontroleerd en het is vandaag nog altijd niet beter erop geworden. De Deadly Deeds, ze staan klaar en ze mogen eraan beginnen. Doe maar jongens.

0: Merci, dank u wel.
1: Dank u.
0: Merci de Rango Sessions. Dat heb je een luxe om ons ontvangen. Wij zijn Deadly Deeds. 2/3 uit de Kempen. 1/3 uit Wilderijk Antwerpen.
1: Hoppa.
0: De volgende noemt Ball and Chain.

Merci beaucoup. Volgende nummertje is eentje dat we recentelijk hebben opgenomen op de Meer Meer Bommen, dus binnenkort op Spotify en alle socials.

Merci. Mimi Mommen. Volgende is een echt blues nummertje. Hij noemt Cal 45 Blues.

0: Merci.
1: Dank u.
0: This next song is called Hellbound Train.

0: Merci beaucoup, merci. Volgens nog eentje met een mond erboven. Zo denk dat je dezelfde playlist schrijft dat je de liedjes kent, maar wat? Niets is minder waar.
1: Think again.
0: Deze is eentje van een slechte roadtrip. Alleen Highway number 1. Oké. Okay.

0: Dank u, merci. Highway number one. De volgende nummers zijn een paar covertjes om onze set af te sluiten. De volgende Black Cat Moon van Jeff Beck.
1: Kabeltje in steken.

Zie. Volgen dat we zeker kennen, is eentje van de Stones. En, maar Mainman Steel is een favoriet.

Merci, dus dat je bent Lux. Tranquil Sessions. Dit is ons laatste liedje. Eentje van Chuckle & Berry. 30 Days. Today's to get back home.

0: Merci, Kus. Tel je iets.
1: Dank u. Merci.
0: Nog eens een applausje voor Bit by Barracuda, mannen. Fantastisch gedaan. Thanks.
2: Zit er vanaf, jongens.

0: Ja, dit was Guri Guru, fantastische punk uit de late 70s. Hier zitten bij ons de Deadly Deeds. Jongens, hoe gaat het met jullie?
1: Goed.
2: We mogen absoluut niet klagen. We hebben hier juist gespeeld en dat was super plezant.
1: Van een dinsdagavond kan dat, dat is een tof vertoven hier.
0: Ja, oké. Okay. Hij is de leider van de band, denk ik. Hè? Want hij praat het meest.
1: Dat is niet uitgesproken, maar voor deze interview laten we daarin meegaan.
2: Het is sterk,
0: is hij, oh godverdekken, ja. Ja.
3: Oké, okay, het spaart me verschrikkelijk, jongens. Ik hou maar een bek wel.
0: Maar jullie zijn aan de campen, hè?
1: Ja, wij zijn van Herentals. We zijn eigenlijk lang jeugdvriend. En altijd samen muziek gespeeld, maar nooit niet samen in een bandje.
0: Nee.
1: En veel nummers geschreven samen, dus dan dachten we van, we moeten er iets mee doen. En dan...
0: Dan zijn we naar de parking gegaan.
1: En dan hebben we inderdaad naar de parking gegaan. Dus zien we er daar zo niks te doen had. En een Joe was vrij en had heel veel zin om mee te komen doen. En sindsdien, enkele jaren nu, zijn we Deadly Deeds. Dus, ja.
0: Wat is de enkele jaren?
3: Hoe lang zou dat zijn? Een jaar of drie?
0: Maar jullie bestaan langer.
1: Nee, inderdaad. Drietal jaar, maar we hebben wel altijd samen gejamd en muziek gemaakt.
3: Nummers geschreven.
0: Jullie zijn aan de campen, dus ja, jullie gaan ook elk jaar naar dat grote festival in Gierle.
4: Ja, klopt.
0: Shock Rock.
1: Ja. Yes.
0: Hoeveel keer heb je er nog niet gekeken?
1: Meer niet dan wel, hè.
0: Want, ja?
1: We proberen toch elk jaar te gaan, dus.
0: Oké, dit jaar ook geweest?
1: Ja.
0: En was je tevreden over Chris Isaak?
1: Ja, een van de hoogtepunten voor mij persoonlijk.
4: Dat is fantastisch, ja. Klopt.
0: Ja.
1: Wij gingen eigenlijk voor Teddy Longlegs. Dat is een beetje een gelijkaardig genre-band uit New Yorkse blues trio ook. Alleen nu hebben ze een pianist bij, ze met vier. Ja. Dat is een beetje waar we zo onze mosterd vandaan gehad hebben eigenlijk.
0: Ja, want jullie zijn eigenlijk een bluesband.
1: Bluesroots.
4: Een beetje agressiever gespeeld, omdat we ook geen bassist hebben.
0: Wie zijn jullie voorbeelden in de blues? Ja. Ik heb er straks toch Robert Johnson gespeeld.
1: Ja.
3: Zijn zeker niet slecht.
4: De beginperiode. Hè?
1: We hebben een gemeenschappelijke liefde voor de Rolling Stones, maar alles wat daarvoor komt, Muddy Waters, Picture Turner, Jimmy Reed.
4: Slim Harpo.
1: De lijst is eindeloos.
0: Komt dat van jullie ouders? Dat jullie ouders ook naar Shock Rock geweest zijn?
1: Nee, maar mijn vader was een fervente blues fan.
0: Ja?
1: En hij legde al die vinylplaten dagelijks op. Dus dat werd er een beetje met mij meegegeven. Ja, ik ben de Steven, een beetje zelfs.
4: Plaatjes van de papa.
2: Hier ook, hè. Zonder blues geen rock en roll ook niet. Hè. Het komt allemaal van ergens natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Zonder die Robert Johnson was de blues er heel anders uitgevonden. Zij daar maar zeker van. En de zwarte natuurlijk, zij hebben het uitgevonden.
2: Ja.
0: Dat wordt iets te weinig gezegd.
4: Inderdaad.
1: Ja. Vind ik wel.
0: Jullie bestaan ongeveer 3 jaar. Al veel optredens gedaan?
1: Ja, ik denk, we zijn een drietal jaar samen, maar we zijn echt een jaartje nu aan het spelen. Eigenlijk.
4: Sinds november, denk ik. Vorig jaar, ja.
2: We proberen elke maand toch één show te doen.
0: Dat is wel veel eigenlijk, één show.
2: Maar dat lukt wel. Ik vind dat ook goed. Elke munt één keer spelen, dat is perfect haalbaar en zo blijft het plezant.
0: Waar gaan jullie dan meestal optreden? Is het dan, blijven jullie in de provincie Antwerpen of gaan jullie er ook buiten?
4: Luik, al een paar.
1: Brussel, Luik.
2: We proberen overal waar we kunnen spelen, steken. Te spelen. België is niet zo heel groot, die chance hebben we. Dus als ze ons ergens vragen, dan tenen we er naartoe en dan spelen we.
0: Maar je zegt, als ze jullie vragen, is het niet dat je zelf moet...
2: Dat gebeurt ook natuurlijk, jawel.
1: Een combinatie van, dus je schrijft wat venues en organisatoren aan en daar komt wel iets van terug. En tot nu toe is dat goed geweest. We zijn nooit niet lang stilgevallen. En als we dan een maand geen optreden hebben, dan proberen we iets op te nemen. Dus we blijven altijd wel bezig.
0: Ja. Ben jij degene die de song schrijft?
1: Eigenlijk alle drie eigenlijk.
0: Alle drie?
1: Ja. De meeste nummertjes komen wel van de gitaar eigenlijk.
4: Ja.
1: Ofwel Steven, ofwel ik, ofwel dat Joey heeft. Ja. Dus eigenlijk met ons drie maken we de muziek die we spelen. Dus niemand dat alles alleen schrijft of zo.
0: Nee. Want ja, ik hoorde ook wel op een bepaald nummer een beetje Lou Reed-achtig. Zijn jullie...
4: Ja.
1: Zeer zeker. Weet je nog welk nummer dat was?
0: Ik denk de derde of zo dat je gespeeld hebt, ja.
1: Ah, Me, Mean Woman.
4: Me,
1: ja.
4: Mean Woman. Ah, ja.
1: Ja, kunnen. Dat kan wel. Die een beat zo, ja.
0: Ja, dat hebben we wel een beetje Lou Reed-achtig.
1: Ja, en dan Steven met zijn lage vocalen. Dat is weer Lou Reed.
4: Mijn zoontje noemt trouwens Lou.
1: Ah, voilà.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Oké, ja, je ziet altijd dat er verbindingen zijn. Ja, ja. En zeggen, cover spelen jullie dat ook?
1: Ja.
4: Ja.
0: Welke is de cover die je het liefste speelt?
1: Dat gaf iedereen iets anders aan.
4: Ja, persoonlijke Dead Flowers van Rolling Stones.
0: En jij?
1: 30 Days van Chuck Berry, dat is eigenlijk ja, recht aan recht toe. We doen ons een beetje een eigen ding mee, met een mondharmonica erbij. Dat is wel een favoriet.
3: Jeff Beck, Black Cat Moan, dat is mijn favoriet.
0: Ja?
3: Dat is een beste drummer.
1: Dat is
3: Carmine Peace, dat is mijn held.
0: Want van waar ben je echt in Antwerpen?
3: Van Wilrijk.
0: Van Wilrijk, ja. Kiel.
3: Kind of, ja, in de buurt. Niet ver daarvan.
0: Ben je dan supporter van een beerschot?
3: Ik ben niet zo zot van voetbal, ik kan het eerlijk zeggen. Ik ken veel van die mannen.
1: Je kunt zeggen wat je wilt.
3: Ik ben meer een padeller eigenlijk. Absoluut niet.
1: Goeie backhand.
0: Kom je wel eens bij Il Danieli in Lindrijk?
3: De Divino, dat is wel...
0: Waar de chess...
3: Dat is heel goed eten.
0: Nog altijd?
3: Ja, ik vind dat wel. En ik kijk gezellig...
0: Ja, ik ken dat zeker als het heel mooi weer is.
3: Ja, daar, dat terrasje is super zalig, hè. Maar zwart, muziek.
1: We wijken af.
3: Maar wel goed eten, Divino.
1: Goed van eten.
0: Oké, mooi. We gaan terug over jullie muziek hebben. Jullie staan ook op Spotify.
1: Ja.
0: Hebben jullie een LP uit of zo?
1: Dat is echt een oldschool singeltje. Die nummertjes staan op Spotify, maar dat is eigenlijk een 7-inch en een A- en een B-kantje. Dat we vorig jaar hebben opgenomen. En nu hebben we nog enkele nieuwe liedjes opgenomen die er binnenkort ook op komen.
0: Maar het is niet dat jullie een LP hebben of zo?
1: Nee, nog niet. We hebben wel het materiaal ervoor liggen, maar we moeten het gewoon eens een keer onze tijd er verpakken en opnemen.
3: Dat gaat ook niet te lang op zich laten wachten, alleszins.
1: Nee.
0: Hoe lang is dat dan voor jou?
3: We hebben de chance dat we zelf alles kunnen opnemen in een home studio. Dus dat zal binnen dit en... We gaan daarna officieel maken, jongens. Wat denk je?
1: Een primeur, of wat?
3: Een half jaarje. Pak binnen 6 maanden hebben we een full-length op Spotify staan.
1: We hebben nog dit jaar nog 2 shows staan. Nu eens reclame maken. Eentje in de Kroegentocht in de Café Cabron in Antwerpen.
0: Ja,
1: en dan een oudjaarsfeestje in de Jingle Jangle. Samen met een Tom Waits tribute band.
0: Ja.
1: En dan hebben we even niks niet meer staan. Dan gaan we even... een tijd gebruiken om al onze nummers op te nemen. Of toch degene die we willen opnemen.
3: Ja.
0: Oké, mooi. Straks was hier nog iemand bij mij, Kurt Stevens, van Hasselt, de platenzaak. Altijd leuk. Als je in Hasselt bent, misschien is
1: bij hem. Is hier nog?
0: Ik denk dat, misschien wel. Ik weet het niet.
1: Want we hebben wat singeltjes bij, dus ik kan er altijd wat meenemen voor in zijn winkel.
0: Hij is weg.
3: Of jij moest ze allemaal kopen.
1: Ja. Schappelijke prijzen.
0: Ja.
1: Maar kan er hier misschien wel achterlaten, dan kunnen ze misschien...
0: Mark Hazelaars gaat dat allemaal
1: voor u regelen. Ah, voilà. Goed.
4: Perfect.
0: Dus dat kunnen we misschien wel zo regelen. Oké, waar gaan jullie nog optreden deze maand?
1: Deze maand...
4: November is het volgende.
3: Het is een 10 november, is Kids Rhythm & Blues Kroegentocht in Antwerpen. En wij spelen, dat is een dinsdag, hè, de 11e, dat is een feestdag. De 10e spelen we in de Cabron. Het is een heel toffe kroeg, vlak onder de Grote Markt in Antwerpen. Daar spelen we een show en dan met oudejaar, dan zijn we een maandje verder, 31 december, spelen we in een Jingle Jangle. En dat is ook een heel toffe platenzaak waar dan een zaal aan is. En dat gaat volgens mij een heel tof feestje worden. En dat is aan het eilandje in Antwerpen. Dus,
0: ja, dat ken ik wel. Ja.
3: Moest er iemand zien hebben om naar daar te komen, kom af, op Kapels antwoorden.
0: Oké, dat is goed. En als ze komen, wat zouden ze van jou dan krijgen?
1: Een dikke kus, hè?
3: Ik kon een lasagne maken. Wat gaan ze van ons krijgen? Een portie rock and roll. En als ze dat niet moeten nemen, een paar keer allemaal.
0: Oké. Mag ik jullie bedanken dat jullie hier waren vanavond bij de Rango Sessions?
4: Jullie bedanken.
0: Ik zou zeggen, heel tot later. En zeker niet aan Mark vergeten die singles te geven.
3: Ja, gaan we doen, Mark.
4: Thanks.
0: All right.

0: BNL Nieuws.
1: In Arendonk in de Kempen is een buschauffeur betrapt op gsm-gebruik achter het stuur, terwijl hij een hele klas leerlingen van de lokale school vervoerde. Een leerling maakte de beelden en zijn ouders verwittigden het schoolbestuur. De man reed in onderaanneming voor de lijn. Volgens de vervoersmaatschappij is de chauffeur geïdentificeerd en zal de onderaanneming tegen hem gepaste maatregelen nemen. Op het assiseproces in Nijvel is Nicolas Ulles de Schoten schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder. 3,5 jaar geleden schoot hij haar dood in het landhuis van de familie in Waals-Brabant. Hij hield altijd vol dat het in een opwelling gebeurde, maar de jury oordeelde dat de moord vooraf gepland was. De man riskeert nu levenslang. De familie Ulles de Schoten is een van de allerrijkste van het land. Ze vergaarden hun fortuin onder meer met de Tiense suikerraffinaderij en Weight Watchers. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, is een politicus van de ultrarechtse AfD verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement. Het is de eerste keer dat die partij zo'n functie in handen krijgt. Duitse media spreken van een doorbreken van de zogeheten brandmauer, een soort cordon sanitair tegen de AfD. De man is verkozen met een absolute meerderheid. Vorige maand behaalde de AfD in dezelfde deelstaat een klinkende verkiezingsoverwinning. En de grootste deal sinds tijden in de Amerikaanse media is na een jaar van rechtszaken en tegenbiedingen van concurrenten dan toch rond. Paramount Skydance neemt definitief Warner Bros. Discovery over. Het gaat om een deal van bijna 100 miljard euro. De fusie brengt twee van de grootste filmstudio's van Hollywood samen. Paramount is eigenaar van onder meer CBS en MTV, Warner Bros. Van onder meer CNN. Het nieuwe bedrijf heet Skydance. Het aandeel noteert dinsdag voor het eerst op de beurs van New York. De nacht is droog, maar koel bij minima van 8 tot 13 graden. Daarna nemen we een frisse start, maar tegen de middag toch op de meeste plaatsen zon. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Haar muziek staat als een netgestreken Sanseveria.
1: BNL. BNL. BNL. BNL.

What's that? What's that? What time? All right.